0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

Johan C var så mooi. Ik zal jou nooit vergeten. Nee, nooit vergeten. Nooit vergeten.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 4 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In Noord-Limburg in Nederland zijn 250 brandweerlieden de hele nacht in de weer geweest met de grote natuurbrand die daar gistermiddag uitbrak. De blushelikopters hebben meegewerkt tot de duisternis intrad. Daarna was dat voor de piloten niet meer veilig. De brand heeft al ruim 20 hectare bos in de as gelegd. De korpsen hopen het vuur in de loop van de ochtend definitief te bedwingen. Wat de brand heeft veroorzaakt, staat nog altijd niet vast. In Chaumont in Frankrijk, net over de grens met ons land, is een Belgische tiener verdronken na een illegale zwempartij met vrienden. De jongen van 14 uit Binche in Henegouwen sprong van een metershoge klif bij een steengroeve in een zone waar zwemmen uitdrukkelijk verboden is. Hij kwam vast te zitten diep onder het wateroppervlak. Speciale duikteams konden hem nog uit het water halen, maar alle hulp kwam te laat. De uitbater van een populaire zomerbar in kuststad Blankenbergen moet bijna 70.000 euro boete betalen wegens lawaaihinder. Een koppel buurtbewoners stelde zich burgerlijke partij omwille van de maandenlange overlast. Bovendien had de bar geen brandblussers en was ze niet verzekerd voor brand of ontploffing. Toch is geen uitbatingsverbod opgelegd, de bar mag gewoon open blijven. Aan de westkust van Frankrijk zijn uit voorzorg verschillende stranden gesloten door de recente opmars van het Portugees oorlogsschip. Een gevaarlijke soort kwal met tentakels tot 30 meter lengte. In de netelcellen op die tentakels zit een krachtig gif dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en zelfs kan leiden tot ernstige ademhalingsproblemen. De soort duikt de jongste jaren steeds vaker en steeds talrijker op in Atlantische wateren. En het zal u vast niet verbazen, maar de maand juli was uitzonderlijk droog. In Ukkel viel ruim 7 keer minder regen dan normaal, amper 10,6 mm. Ook het aantal regendagen lag met 3 stuks ongewoon laag. Het was ook warmer dan normaal, met een daggemiddelde van 20,9 graden. En de zon scheen 307 uur, ruim een derde meer dan gebruikelijk. Met dit alles was het de op 3 na zonnigste juli maand sinds het begin van de metingen. Vandaag geeft de zon concurrentie van de wolken met ook wat regen in de ochtend. Er is ook overal kans op een donderslag behalve aan zee. Maxima klimmen vandaag naar 27 aan de kust en naar 31 in de Kempen en de Ardennen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In Noord-Limburg in Nederland zijn 250 brandweerlieden de hele nacht in de weer geweest met de grote natuurbrand die daar gistermiddag uitbrak. De blushelikopters hebben meegewerkt tot de duisternis intrad. Daarna was dat voor de piloten niet meer veilig. De brand heeft al ruim 20 hectare bos in de as gelegd. De korpsen hopen het vuur in de loop van de ochtend definitief te bedwingen. Wat de brand heeft veroorzaakt, staat nog altijd niet vast. In Chaumont in Frankrijk, net over de grens met ons land, is een Belgische tiener verdronken na een illegale zwempartij met vrienden. De jongen van 14 uit Binche in Henegouwen sprong van een metershoge klif bij een steengroeve in een zone waar zwemmen uitdrukkelijk verboden is. Hij kwam vast te zitten diep onder het wateroppervlak. Speciale duikteams konden hem nog uit het water halen, maar alle hulp kwam te laat. De uitbater van een populaire zomerbar in kuststad Blankenbergen moet bijna 70.000 euro boete betalen wegens lawaaihinder. Een koppel buurtbewoners stelde zich burgerlijke partij omwille van de maandenlange overlast. Bovendien had de bar geen brandblussers en was ze niet verzekerd voor brand of ontploffing. Toch is geen uitbatingsverbod opgelegd, de bar mag gewoon open blijven. Aan de westkust van Frankrijk zijn uit voorzorg verschillende stranden gesloten door de recente opmars van het Portugees oorlogsschip, een gevaarlijke soort kwal met tentakels tot 30 meter lengte. In de netelcellen op die tentakels zit een krachtig gif dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en zelfs kan leiden tot ernstige ademhalingsproblemen. De soort duikt de jongste jaren steeds vaker en steeds talrijker op in Atlantische wateren. En het zal u vast niet verbazen, maar de maand juli was uitzonderlijk droog. In Ukkel viel ruim 7 keer minder regen dan normaal, amper 10,6 mm. Ook het aantal regendagen lag met 3 stuks ongewoon laag. Het was ook warmer dan normaal, met een daggemiddelde van 20,9 graden. En de zon scheen 307 uur, ruim een derde meer dan gebruikelijk. Met dit alles was het de op 3 na zonnigste juli maand sinds het begin van de metingen. Vandaag heeft de zon concurrentie van de wolken met ook wat regen in de ochtend. Er is ook overal kans op een donderslag, behalve aan zee. Maxima klimmen vandaag naar 27 aan de kust en naar 31 in de Kempen en de Ardennen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zullen we eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: In Noord-Limburg in Nederland zijn 250 brandweerlieden de hele nacht in de weer geweest met de grote natuurbrand die daar gistermiddag uitbrak. De blushelikopters hebben meegewerkt tot de duisternis intrad. Daarna was dat voor de piloten niet meer veilig. De brand heeft al ruim 20 hectare bos in de as gelegd. De korpsen hopen het vuur in de loop van de ochtend definitief te bedwingen. Wat de brand heeft veroorzaakt, staat nog altijd niet vast. In Chaumont in Frankrijk, net over de grens met ons land, is een Belgische tiener verdronken na een illegale zwempartij met vrienden. De jongen van 14 uit Binche in Henegouwen sprong van een metershoge klif bij een steengroeve in een zone waar zwemmen uitdrukkelijk verboden is. Hij kwam vast te zitten diep onder het wateroppervlak. Speciale duikteams konden hem nog uit het water halen, maar alle hulp kwam te laat. De uitbater van een populaire zomerbar in kuststad Blankenbergen moet bijna 70.000 euro boete betalen wegens lawaaihinder. Een koppel buurtbewoners stelde zich burgerlijke partij omwille van de maandenlange overlast. Bovendien had de bar geen brandblussers en was ze niet verzekerd voor brand of ontploffing. Toch is geen uitbatingsverbod opgelegd, de bar mag gewoon open blijven. Aan de westkust van Frankrijk zijn uit voorzorg verschillende stranden gesloten door de recente opmars van het Portugees oorlogsschip, een gevaarlijke soort kwal met tentakels tot 30 meter lengte. In de netelcellen op die tentakels zit een krachtig gif dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en zelfs kan leiden tot ernstige ademhalingsproblemen. De soort duikt de jongste jaren steeds vaker en steeds talrijker op in Atlantische wateren. En het zal u vast niet verbazen, maar de maand juli was uitzonderlijk droog. In Ukkel viel ruim 7 keer minder regen dan normaal, amper 10,6 mm. Ook het aantal regendagen lag met 3 stuks ongewoon laag. Het was ook warmer dan normaal, met een daggemiddelde van 20,9 graden. En de zon scheen 307 uur, ruim een derde meer dan gebruikelijk. Met dit alles was het de op 3 na zonnigste juli maand sinds het begin van de metingen. Vandaag heeft de zon concurrentie van de wolken met ook wat regen in de ochtend. Er is ook overal kans op een donderslag behalve aan zee. Maxima klimmen vandaag naar 27 aan de kust en naar 31 in de Kempen en de Ardennen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Dit is Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De natuurbrand in het noorden van Nederlands-Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. De brandweer zet opnieuw blushelikopters in om de grote bosbrand onder controle te krijgen. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is. Zo'n 300 mensen moesten al worden geëvacueerd. De asielministers van de EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Er zijn twee kampen binnen de EU. Enerzijds Spanje, dat zegt dat de andere lidstaten niet hebben geholpen. En anderzijds een groep landen die vindt dat ze zelf in de problemen zijn gebracht, omdat Spanje zijn grenzen niet voldoende op orde heeft. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Zo'n 25 Amerikaanse staten hebben een klacht ingediend bij de rechtbank tegen de nieuwe importheffingen van president Trump. Het gaat onder meer om Californië, Minnesota, New York, Pennsylvania en Hawaii. Zo'n 60 handelspartners, waaronder de EU, moesten sinds vorige maand opnieuw tot 12% extra heffingen betalen. Volgens Trump omdat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Volgens de staten zijn de heffingen tegen de wet. In februari verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof eerdere handelstarieven al onwettig. De dag begint zonnig, later komen er wolken en is er kans op onweer, zeker in de oostelijke helft van het land. Temperaturen tot 34 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 27 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis. Met Jan Bakker.

Meteen terug de tijd in met deze Smart Lab uit 75. John Horten, vaarwel menskats. Van harte welkom hier bij het Muziekpaleis bij Nova. Een bijzondere goeiemorgen. We zijn dinsdag 4 augustus.

Frans Duis, het is mooi geweest. Radio Nova, eigenzinnig en anders. Iedere dag weer zijn we er terug bij. Laten we teruggaan naar 78 met Earth, Wind & Fire. September. September.

Earth, Wind and Fire. De brand in het Nederlandse Limburg die breidt zich nog steeds uit. Al 100 hectare is er ingenomen, maar geen dorpen bedreigd. In het zuiden van Europa heerst aanhoudende hitte en woeden de verschillende bos- en natuurbranden.

vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
1: Ja.

Ja, dat is de omgekeerde wereld. Wij mannen mogen niet meer fluiten naar de vrouwen, maar Jesse Arians fluit wel naar alle mannen. Terug naar de jaren 80, toen was alles beter en ik heb het niet van horen zeggen. Liquid Gold met Dance Yourself Dizzy.

Lick It Gold. We gingen terug naar de jaren 80 met Dance Yourself Dizzy. Slagsorders die hebben toch wel lef voor de tweede keer zakken achtergelaten. En dat aan het politiekantoor in Assenede. Heel ironisch hekelt de oppositie. Voor de tweede keer op 2 weken tijd is er gesluikstort op dezelfde plek in Assenede, vlak bij het politiekantoor op de markt. Burgemeester Trees van Eikeren noemt het een heel vervelende kwestie. Ze vraagt de afvalintercommunale om er tijdelijke camera's te gaan installeren.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Nederlandstalige muziek en oldies.
4: Die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova. Jam.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: De natuurbrand in het noorden van Nederlands-Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. De brandweer zet opnieuw blushelikopters in om de grote bosbrand onder controle te krijgen. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is. Zo'n 300 mensen moesten al worden geëvacueerd. De asielministers van de EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Er zijn twee kampen binnen de EU. Enerzijds Spanje, dat zegt dat de andere lidstaten niet hebben geholpen. En anderzijds een groep landen die vindt dat ze zelf in de problemen zijn gebracht, omdat Spanje zijn grenzen niet voldoende op orde heeft. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Zo'n 25 Amerikaanse staten hebben een klacht ingediend bij de rechtbank tegen de nieuwe importheffingen van president Trump. Het gaat onder meer om Californië, Minnesota, New York, Pennsylvania en Hawaii. Zo'n 60 handelspartners, waaronder de EU, moesten sinds vorige maand opnieuw tot 12% extra heffingen betalen. Volgens Trump omdat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Volgens de staten zijn de heffingen tegen de wet. In februari verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof eerdere handelstarieven al onwettig. De dag begint zonnig, later komen er wolken en is er kans op onweer, zeker in de oostelijke helft van het land. Temperaturen tot 34 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 27 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Jan Bakker. Dat is

Frans Bauer met Amore Mio. Het steekincident vond plaats op een steenworp van de opnamestudio van Dagelijkse Kost. In Leuven heeft de man vrijdagnacht een steekwonde opgelopen na een uit de hand gelopen ruzie. Zo schrijft het laatste nieuws. Wordt ook bevestigd door de politie. Een buurtbewoner betrapte het slachtoffer op wildplassen en ging verhaal halen met een mes in de hand. Tijdens daaropvolgende schermutseling raakte de wildplasser vermoedelijk per ongeluk gekwetst aan het

Monique Smit met Ga jij dan met me mee? Een brand op het dak van een Bonap-vestiging in Nienhoven gistermiddag is snel geblust dankzij de snelle tussenkomst van sergeant van de hulpverleningszone Zuidoost. Hij was toevallig in de winkel en kon vermijden dus dat de brandgaat oversloeg. Er vielen geen gewonden.

A Walking Miracle. Het is tijdelijk verboden om in de speelgoot in het Abdijpark in Henersbergen te betreden. Het water in de speelgoot komt van het vijver in het park en daar zit waarschijnlijk blauwalg in. Ook dieren die raken het water best niet aan.

Ja, gelijk heeft hij wel, Hugo Sigal. Met het leven gaat heel vlug voorbij. En voor je het weet, is het voorbij. 1969, The Party People.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
4: Wij draaien lekker
5: onze eigen goesting.
4: Radio Nova. Jan Bakker.

De Everybrothers aan 59. Vandaag start in de meeste streken vrij zonnig. Al is er in het zuidoosten 's ochtends al kans op een bui met eventueel ook wat onweer. 'S Namiddags wordt het overal wisselbewolkt met kans op soms wel onweerachtige buien.

Richard Anthony uit 63. Bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er graag terug bij. Ze hebben woensdag om 9 uur een afspraak voor het Muziekpaleis hier bij Nova. Zometeen komt Ruud van Opstal eraan. Dit is nog Manneke Nelis.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: De natuurbrand in het noorden van Nederlands Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. De brandweer zet opnieuw blushelikopters in om de grote bosbrand onder controle te krijgen. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is. Zo'n 300 mensen moesten al worden geëvacueerd. De asielministers van de EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Er zijn twee kampen binnen de EU. Enerzijds Spanje, dat zegt dat de andere lidstaten niet hebben geholpen. En anderzijds een groep landen die vindt dat ze zelf in de problemen zijn gebracht, omdat Spanje zijn grenzen niet voldoende op orde heeft. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Zo'n 25 Amerikaanse staten hebben een klacht ingediend bij de rechtbank tegen de nieuwe importheffingen van president Trump. Het gaat onder meer om Californië, Minnesota, New York, Pennsylvania en Hawaii. Zo'n 60 handelspartners, waaronder de EU, moesten sinds vorige maand opnieuw tot 12% extra heffingen betalen. Volgens Trump omdat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Volgens de staten zijn de heffingen tegen de wet. In februari verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof eerdere handelstarieven al onwettig. De dag begint zonnig, later komen er wolken en is er kans op onweer, zeker in de oostelijke helft van het land. Temperaturen tot 34 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 27 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Er waren in de jaren 60 twee bandjes in Philadelphia. De Volcanoes en de Moods. Zij besloten samen te smelten. En in de eind jaren 60 werd er de Tramps gevormd. Hun allereerste plaats was Sing with the Strings of My Heart. Het nummer dat alweer dateert uit 1972. Maar later volgden er natuurlijk nog veel meer. Zoals onder andere deze Disco Inferno.

Nou zo, hey, goedemorgen allemaal. Dinsdag 11 uur voorbij, weer de hoogste tijd voor Lunchen met Ruud hier bij Radio Nova. Dankjewel, Jan Bakker voor 2 uur lang Muziekpaleis. En wij gaan de komende 2 uren jullie weer vermaken met de allerleukste muziek. Straks na 12 uur, de quote en plaat van de dag.

Ja, hij kon heel goed opschieten met Hill Valley, deze John Dennis. Zo zie ik hier toch staan op zijn website. Want John Hill Valley gaf hem heel wat zelfvertrouwen en podiumervaring. Deze John van den Abele, maar we kennen hem natuurlijk veel beter als John Dennis, afkomstig uit Willebroek. En sinds 1993 zit hij volop in de muziek. En dat doet hij nog altijd tot op de dag van vandaag. Wij draaiden zijn allernieuwste plaat, Ritmo del Corazón, hier in Lunchen met Ruud.

Ja, zoals al aangegeven, trachten we ze hier bij Radio Nova allemaal te draaien voor jullie. De allerleukste klassiekers uit ver vervlogen tijden. Het zou zomaar kunnen dat jouw favoriete klassieker er niet bij zit vandaag. Dat kan, hè? Laat het ons gerust weten. Een bericht via de Radio Nova app en we draaien jouw favoriete plaat hier in het programma. Dat waren Piet Veerman en zijn Cats. Het nummer dat heette Marianne, dat was alweer 1969. We gaan daar heel wat jaren bij doen en we komen terecht op 4 augustus 1986. Een redelijk trieste dag in Nederland en in België, want Wim Ruijs overlijdt. Kent u hem nog? De populaire showmaster Willem Ruijs overlijdt in Spanje als gevolg van een hartaanval. Ruijs presenteert in de jaren 70 en 80 de Willem Ruijs Show, de Willem Ruijs Show Lotto Show, 5 tegen 5 en de Sterren Show. Tevens presenteert hij ook het sportprogramma Langs de Lijn. Willem Ruijs wordt 41 jaar oud. Inderdaad, hij was heel populair. Er stond hier ook nog een klein filmpje bij. Ik heb het net eens heel eventjes bekeken. Inderdaad, wat was die man toch populair?

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.

liedje een heel klein stukje tekst voor. Manuel, je hebt een stem als kristal. Het is daar dat dit nummer ook over ging, want het nummer verscheen in 1978. Het nummer gaat over een jongen met een kristalheldere stem, wiens vader zijn talent verkocht aan een vreemdeling. Dat was Manuel, dat was zo'n heerlijke Hollandse klassieker. En dat natuurlijk allemaal van Mieke. De tekst werd trouwens geschreven en de muziek trouwens ook erbij bedacht door vader Abraham. Ja, en dat allemaal dus van lang geleden hier bij Radio Nova. Dit zijn de mama's en de papa's.

Mag ik het zo graag draaien? Jawel. Af en toe zo eens wat heerlijke instrumentale muziek. En voor instrumentale muziek moesten we natuurlijk zijn bij de meester. Hè? Jawel, de meester van instrumentale nummers. James Last, dat was in ieder geval de welgekende La Bamba. Een nummer dat alweer uitgebracht werd in 1966. Inderdaad, alweer heel lang geleden. Wat staat er nu voor jullie klaar? Charmezanger en ambiancezanger, zo staat het hier genoteerd wel. Dan denken we misschien wel meteen aan Steve Tillens.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: heette zijn allereerste nummertje dat hij uitbracht. Dat werd allemaal geen succes, maar later in 1975, toen was daar plotseling in één keer zijn welgekende Rosamunde. En toen lukte het allemaal wel voor Danny Christian, de man van de hele vrolijke slagermuziek hier bij Radio Nova in Lunchje met Ruud. Waar we nu nog eens even teruggaan naar het verre gouden hitverleden met een heel mooi nummer van Ricky Nelson. Dit is Traveling Man.
1: I'm a

Dat was de zomer van 1992 alweer al. Een nummer dat we allemaal meededen toen in de tijd. En dat gebeurt volgens mij nog altijd tot op de dag van vandaag. Luc Steno, hij speelde accordeon. Ja, ik ben hier nog heel even die kalender aan het overlopen. En ik kom dan toch wel tegen bij een zeer bekende jarige. Mocht hij nog geleefd hebben, hij zou vandaag 125 jaar geworden zijn. Nou, dat gaat allemaal niet lukken. Louis Armstrong, hij overleed op 6 juli 1900. 171. En hij had een heel mooi liedje. Zullen we dat nog eens draaien? What a Wonderful World.

het is eigenlijk een titel die we nu wel een klein beetje in twijfel mogen trekken. Denk ik toch. What a Wonderful World. Dat was alweer 1967 voor deze beste man. Deze Louis Neefs. Zoals we daarnet al aangaven. Mocht hij nog geleefd hebben, is natuurlijk niet meer. Maar dan zou hij vandaag jarig zijn geweest.

Ja, ze waren heel lang geleden een koppel, hè? Deze Danny en Connie Fabri. En wat betreft Danny Fabri, hij was gisteren jarig. Jawel, we hebben hem uitgebreid gevierd hier op de radio, want we hebben enkele nummers gedraaid in het programma. Ja, einde van deel 1 alweer al. We gaan naar 12 uur. Het nieuws komt er zo meteen aan. We gaan heel vlug achter onze lunch. Ik ben altijd benieuwd wat het geworden is. Wat ik weer op mijn bordje krijg hier. Dus dat komt er zo meteen allemaal aan. En in dit eerste gedeelte gaan we nog even luisteren naar deze twee. We hebben ze afgelopen weekend live aan.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Het parket voert een onderzoek naar het overlijden van een koppel in Brugge. Het gaat om een moeder van 30 jaar en een vader van 34. Een van de kinderen, een zoon van 14, vond thuis de levenloze lichamen van de ouders en sloeg alarm. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, loopt. Als iemand de voorbije jaren aangifte deed van stalking, is de zaak in meer dan de helft van de gevallen geseponeerd en komt ze dus niet voor de rechter. Dat schrijft het Nieuwsblad. Er wordt al maar meer aangifte gedaan van stalking. De voorbije 5 jaar gaat het om 71.000 dossiers. Seponeren gebeurt vaak omdat er onvoldoende bewijs is of omdat het gedrag ondertussen gestopt is. Amper 9% van de dossiers leiden uiteindelijk tot een dagvaarding. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen anderen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. Tanken wordt morgen wat goedkoper. Voor een liter benzine 95 daalt de prijs met 9,1 cent tot maximaal 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal 1,99 euro per liter. Ook de dieselprijzen zakken met bijna 8 cent tot 2,21 euro per liter. En ook stookolie wordt opnieuw goedkoper. Het wordt op de meeste plaatsen wisselend bewolkt met kans op buien die onweerachtig kunnen zijn, zeker in het oosten van het land. Temperaturen tot 34 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 27 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Goedemiddag. Ruud van Opstal op Radio Nova.

Ja, hij heeft afgelopen week een uitlating gedaan op de sociale media dat hij in zijn vroegere carrière een beetje geleefd heeft als Ruben van Gucht. Hij heeft daar wel wat rare reacties op gekregen, maar we draaiden zijn muziek, zijn allernieuwste plaat hier op Radio Nova aan het begin van deel 2, Lunchen met Ruud, hier op de dinsdag. De nieuwe Jovali, dat was inderdaad genieten en dat gaan we het komende uren nog doen met zometeen de plaat van de dag. We hebben natuurlijk straks Gerda heel even op bezoek voor de quote en voor de verder rust. Ja, tracht ik jullie wat te vermaken met de allerleukste muziek hier op Radio Nova.

Ja, tieneridool, hè. Deze Rick Ashley, heel wat fijne hits gemaakt. En dit was er natuurlijk eentje van. Ik geloof dat die platen redelijk kort op elkaar allemaal volgden. Dit was Together Forever. We zijn nu toe in de lunch hier op de dinsdag bij Radio Nova aan de plaat van de dag. Vanmorgen kunnen zien op onze Facebookpagina, nu op de radio. Hij was afgelopen zondag jarig. Wiltuur

waar u aan het denken bent. Want dit nummer werd inderdaad ook gezongen door Cliff Richard. Maar dit was uit 1980 alweer al Danny Fisher hier in de lunch. Ik ben hier zo een klein beetje aan het zoeken. Terwijl ik met de lunch bezig ben, ben ik bezig met muziek te zoeken. En heeft u het afgelopen week gezien? Celine Hermans stond op het podium van 10 om te zien. Jawel, ze bracht daar het nummer van Margriet, van haar moeder. Niets houdt me tegen. En ik ben gaan zoeken. En ik heb ervoor gezorgd dat we dat nummer kunnen draaien hier op de radio. Dus Celine Hermans uit de afgelopen aflevering van 10 om te zien. Jawel, niets houdt me tegen. We draaien ze hier in de lunch bij Radio Nova. Een goede middag allemaal, mochten jullie net aansluiten.

0: kalkoen, hè? Parelhoen, hè? Dagkuikens of ganzen. Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova. Radio Nova.

Ja, helemaal gedraaid. En dat hoort ook met dit soort nummers. Dit soort klassiekers van heel lang geleden. Dean Martin in The Chapel in the Moonlight. Dat was alweer 1967. We gaan daar nog wat jaren afdoen en komen terecht op 4 augustus 1944. Anne Frank wordt samen met haar familie gearresteerd. Sinds 1942 woont de familie ondergedoken in het achterhuis aan de Prinsengracht in Amsterdam. Wie de familie heeft verraden is nog steeds onduidelijk.

0: Ja, het is er eentje die kwam uit de beginperiode, hè. Ja, denk ik toch. 1986 alweer al voor Madonna. En dat wel met La Isla Bonita. De Madonna van Radio Nova is nu aangeschoven, Gerda. En we horen haar nu op de radio. Ze heeft vandaag een quote van de dag.
1: Alleen omdat je het nu misschien moeilijk vindt, wil nog niet zeggen dat je zult falen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: Ja, hij begon al heel vroeg met muziek maken. Hoor. Dat deed hij al op 13-jarige leeftijd bij de band The Legends met zijn broer Dave Hartman. Jawel, de ene speelde keyboard, de andere die nam de zang voor zijn rekening. Zo begon het allemaal voor Dan Hartman. Dit was 1980. Dit was inderdaad die welgekende We Light My Fire. Tijd voor een heerlijke Hollandse klassieker. Dit is Vader Abraham.
1: De dag

Ja, je hoort het alleen nog maar op Radio Nova, hoor. Het wordt op een andere radio niet gedraaid. Deze hele fijne Hollandse klassiekers, Vader Abraham. Maar in mijn tuin, daar bloeit een roos. Ik heb het tegen Gerda ook gezegd. Zou het wel willen, een paar rozen in onze tuin. Dus ze gaat ervoor zorgen. Zo heeft ze me toch beloofd in ieder geval. Hey, dit was Lunch met Ruud hier bij Radio Nova. En dat allemaal op deze dinsdag. Mag ik jullie allemaal hartelijk danken voor het luisteren. Straks vanaf 2 uur, Frank de Groef. Later zijn er nog de spitsuren. Dus graag tot morgen, 11 uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Het parket voert een onderzoek naar het overlijden van een koppel in Brugge. Het gaat om een moeder van 30 jaar en een vader van 34. Een van de kinderen, een zoon van 14, vond thuis de levenloze lichamen van de ouders en sloeg alarm. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, loopt. Als iemand de voorbije jaren aangifte deed van stalking, is de zaak in meer dan de helft van de gevallen geseponeerd en komt ze dus niet voor de rechter. Dat schrijft het Nieuwsblad. Er wordt al maar meer aangifte gedaan van stalking. De voorbije 5 jaar gaat het om 71.000 dossiers. Seponeren gebeurt vaak omdat er onvoldoende bewijs is of omdat het gedrag ondertussen gestopt is. Amper 9% van de dossiers leiden uiteindelijk tot een dagvaarding. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen anderen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. Tanken wordt morgen wat goedkoper. Voor een liter benzine 95 daalt de prijs met 9,1 cent tot maximaal 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal 1,99 euro per liter. Ook de dieselprijzen zakken met bijna 8 cent tot 2,21 euro per liter. En ook stookolie wordt opnieuw goedkoper. Het wordt op de meeste plaatsen wisselend bewolkt met kans op buien die onweerachtig kunnen zijn, zeker in het oosten van het land. Temperaturen tot 34 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 27 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leyse Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleyzegalmaarden.be.
2: Radio Nova, ook dit

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Het parket voert een onderzoek naar het overlijden van een koppel in Brugge. Het gaat om een moeder van 30 jaar en een vader van 34. Een van de kinderen, een zoon van 14, vond thuis de levenloze lichamen van de ouders en sloeg alarm. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, loopt. Als iemand de voorbije jaren aangifte deed van stalking, is de zaak in meer dan de helft van de gevallen geseponeerd en komt ze dus niet voor de rechter. Dat schrijft het Nieuwsblad. Er wordt al maar meer aangifte gedaan van stalking. De voorbije 5 jaar gaat het om 71.000 dossiers. Seponeren gebeurt vaak omdat er onvoldoende bewijs is of omdat het gedrag ondertussen gestopt is. Amper 9% van de dossiers leiden uiteindelijk tot een dagvaarding. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen anderen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje, in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. Tanken wordt morgen wat goedkoper. Voor een liter benzine 95 daalt de prijs met 9,1 cent tot maximaal 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal 1,99 euro per liter. Ook de dieselprijzen zakken met bijna 8 cent tot 2,21 euro per liter. En ook stookolie wordt opnieuw goedkoper. Het wordt op de meeste plaatsen wisselend bewolkt met kans op buien die onweerachtig kunnen zijn, zeker in het oosten van het land. Temperaturen tot 34 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 27 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

0: welkom in een nieuwe aflevering van het programma Into the Groove. Je hoort de Barkeil met die Zanzibar. En blij nog even ons kleine Vlaanderen. En dat met Michael Lanzo. En dat hij heet Viva Cerveza hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders.
1: Zomaar een nacht.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Dit is Radio Nova.

nog even het antwoordje aan mijn voorgaande collega Alvast, wat Ruud van Opstal met zijn programma Lunchen met Ruud. Je hoort de muziek van Robert van Hemert en Als ik huil. De zon komt vandaag op om 6 uur 13 en die gaat onder om 21 uur 23. De maan die komt op om 23 uur en 9 minuten en die gaat onder de dag nadien om 13 uur en 3 minuten. We zijn beland in 1989, dus samen met Luc Steno en Sandra Kim. In de tijd van 10 om te zien. Met Sabel Muus schrijft me. Goedemiddag allemaal.

Ja, gewoon een mooi nummer van Semine Rossi hier op de radio. Twee katten lopen in de woestijn, zegt die ene tegen de andere. Wat een grote kattenbak!

Het is Gezelligheid Rolf met Frank de Groof op de radio met Hermien. En neem voor mij maar een ander. Iedereen wil oud worden, maar niemand wil grijze haren. Ja, dat is ook al een plaat van 2 jaar geleden op de radio. Ik heb het over Sam Goris en Arrivederci. En dat allemaal in het programma Into the Groove. Goedemiddag allemaal.

Je hoort de muziek van Ros Gimilos met Par Noverto Mas. Om nooit weer te zien, zo heet dat trouwens. De weerspreuk van vandaag op dinsdag namiddag 4 augustus gaat als volgt. Sint Oswalds regen komt, hoe komt het koren ongelegen. En we zijn beland in 1979 met de dames van Love.

0: Oh, Pietje, jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.

0: het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

Uiteraard een snel in het programma Into the Groove. We zijn al aan in deel 1 is er bijna om vandoor. Je hoorde Dennis Jones met Kom weer terug bij mij. Zometeen krijg je Stan van Samang met Goeiemorgen, Goeiedag. Ik ben er terug na de klok van 15 uur voor deel 2 van het programma Into the Groove hier bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: In Elsene bij Brussel is de uitbater van een nachtwinkel omgekomen bij een overval. Dat gebeurde de afgelopen nacht. Volgens de eerste berichten gaat het om een man van 67. Zijn vrouw zou daarbij zijn vastgebonden of opgesloten in de kelder. Veel is nog onduidelijk. Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend en de wetsdokter is ter plaatse geweest. Het blussen van de brand in Nederlandse Limburg is moeilijk door de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio daar. Onder invloed van de wind lijkt de brand zich nu verder naar het oosten te verspreiden. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook al niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet. Door de hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt een plaatselijke burgemeester. Droevig nieuws in het wielrennen, want het team Flanders-Baloise stopt na dit seizoen. De Vlaamse opleidingsploeg voor wielertalenten vond geen nieuwe sponsors nadat de Vlaamse overheid de steun had stopgezet. De ploeg Flanders-Baloise bestaat al 33 jaar en hield tientallen renners doorstromen naar de top. Volgens de ploeg wordt het seizoen nog afgewerkt tot de laatste wedstrijd. Er komen enkele wolken met soms buien, met vooral in het oosten van het land nog kans op onweer. Temperaturen tot 33 graden. Ook morgen nog wolken en kans op lichte regen, dan is het hoogstens 27 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

schoot in de jaren 80 een grote hit, 87 trouwens. Mixed Emotions and You Want Love, Maria, Maria. Zometeen Kelly Mary.

0: We draaien hier muziek voor elk wat wels. Raymond Hermans en Maximaal. Zometeen Frans Bauer.
1: Nu ik ouder word,

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Eigenzinnig.
1: Anders.
0: Welkom bij Radio Nova.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

Een mooie klassieker uit 1976 van Anne Christie. Wel een Anne Christie met Neem Vandaag de Trein. Ik zeg jullie bedankt voor het luisteren naar het programma hier op de radio. En dat is natuurlijk Radio Nova, eigenzinnig anders. We gaan eruit met de Peter van Helpende Handjes, met Sammy Moore en Roxanne.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: In Elsene bij Brussel is de uitbater van een nachtwinkel omgekomen bij een overval. Dat gebeurde de afgelopen nacht. Volgens de eerste berichten gaat het om een man van 67. Zijn vrouw zou daarbij zijn vastgebonden of opgesloten in de kelder. Veel is nog onduidelijk. Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend en de wetsdokter is ter plaatse geweest. Het blussen van de brand in Nederlands-Limburg is moeilijk door de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio daar. Onder invloed van de wind lijkt de brand zich nu verder naar het oosten te verspreiden. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook al niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet. Door de hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt een plaatselijke burgemeester. Droevig nieuws in het wielrennen, want het team Flanders-Baloise stopt na dit seizoen. De Vlaamse opleidingsploeg voor wielertalenten vond geen nieuwe sponsors nadat de Vlaamse overheid de steun had stopgezet. De ploeg Flanders-Baloise bestaat al 33 jaar en hield tientallen renners doorstromen naar de top. Volgens de ploeg wordt het seizoen nog afgewerkt tot de laatste wedstrijd. Er komen enkele wolken met soms buien, met vooral in het oosten van het land nog kans op onweer. Temperaturen tot 33 graden. Ook morgen nog wolken en kans op lichte regen, dan is het hoogstens 27 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarde. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarde. En ontdek meer op deleizegalmaarde.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

Deze plaat bezorgde heel wat hysterie toen in de tijd uit 1968 Jimmy Frey. Toen hij het podium opstapte of zijn giet inzette, begonnen jonge meisjes massaal te gillen, te guilen en vielen sommige flauw van de emotie. Welkom hier bij Nova Eigenzinnige Radio op deze dinsdag 4 augustus in de spits. Dit is Sergio, weg van jou.

Puppy Love 1972 is de legendarische solo-hit waarmee destijds de 14-jarige Amerikaanse zanger Donny Osmond de status van de wereldwijde tienidool definitief verzilverde. Dit is Tino Martin en Anouk

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

Alain Chamfort, gestaan bekend als een van de meest elegante dandies van de Franse popmuziek, die gedurende zijn decennia lange carrière moeiteloos kuperde tussen commerciële pop en het meer verfijnde chansons. Madonna was dit.

Zijn populaire ritmische feesthit die gebaseerd is op de bekende discoclassieker van John Paul Young met The Love Is In The Air, Tony Servi, Liefde Voor Altijd. Terugblik naar het jaar 1972, Albert Hammond, Down By The River. City.

Deze plaat is een speciale gemoderniseerde cover van het nummer Mooi is het leven, dat oorspronkelijk bekend werd gemaakt door de Nederlandse zanger Rob van Daal. Je hoorde hier Alwin van den Neuvel. Dit is een nieuwe single uit dit jaar. Lisa Lewis staat genoteerd in de Super Vlaamse Top 30 met Zon, Zee en Strand.

Happy Together stond 3 weken op nummer 1 in de Amerikaanse hitparade en stootte destijds zelfs Penny Lane en de Beatles van de troon. Het nummer klinkt als een ultiem liefdeslied, maar de tekst gaat eigenlijk over een dankbeeldige onbeantwoorde liefde. Dit is nog Henk Dissel, ik heb je lief, tot zo dadelijk.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: In Elsene bij Brussel is de uitbater van een nachtwinkel omgekomen bij een overval. Dat gebeurde de afgelopen nacht. Volgens de eerste berichten gaat het om een man van 67. Zijn vrouw zou daarbij zijn vastgebonden of opgesloten in de kelder. Veel is nog onduidelijk. Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend en de wetsdokter is ter plaatse geweest. Het blussen van de brand in Nederlands-Limburg is moeilijk door de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio daar. Onder invloed van de wind lijkt de brand zich nu verder naar het oosten te verspreiden. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook al niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet. Door de hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt een plaatselijke burgemeester. Droevig nieuws in het wielrennen, want het team Flanders-Baloise stopt na dit seizoen. De Vlaamse opleidingsploeg voor wielertalenten vond geen nieuwe sponsors nadat de Vlaamse overheid de steun had stopgezet. De ploeg Flanders-Baloise bestaat al 33 jaar en hield tientallen renners doorstromen naar de top. Volgens de ploeg wordt het seizoen nog afgewerkt tot de laatste wedstrijd. Er komen enkele wolken met soms buien, met vooral in het oosten van het land nog kans op onweer. Temperaturen tot 33 graden. Ook morgen nog wolken en kans op lichte regen, dan is het hoogstens 27 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Wanneer je de Schotse poppycoon Annie Lennox en de Amerikaanse soullegende Al Green samenbrengt, kom direct uit bij deze megahit uit 1988. Put a little love in your heart. Welkom in het tweede deel hier bij Nova. Jouw eigenzinnige radio op deze dinsdag 4 augustus. Moest je pas al stemmen? Welkom. Dit is Annie Marie Davis.

0: Naast zijn muzikale carrière is deze zanger in het dagelijks leven ook werkzaam geweest als stratenmaker en autodiagnotiseur. Je hoorde hem hier Arno Britting of Anno Britting met Jij bent vreselijk mooi. Straks nog een single uit het jaar 1962, maar eerst nog deze van Luc Steno.
1: Jij met

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.

Manuel Goodbye, haar allergrootste muzikale hit in Europa. Haar melancholische popnummer bereikte de top 10 in de Nederlandse en Belgische hitlijsten. Je hoorde Audrey Lenders 1983 met zijn Manuel Goodbye. Blijf in de jaren 80 met een single van Babe.

Deze legendarische wereldhit Woman in Love van Barbara Streisand uit 1980. Dit iconisch dramatisch popnummer werd geschreven door Barry en Robin Gibb van de Bee Gees en groeide uit tot het grootste internationaal succes uit haar indrukwekkende carrière. De plaat van Barbara Streisand, I Remember All My Life, dat is Mandy, de single van Barry Manilow.

Door de jaren heen hebben ze diverse meezingers uitgebracht, zoals Nieuwe Sokken en deze Ik kan mijn kont bijna niet keren, Belinda en José. We hebben nog Pommelin Thijs en Bazaar met Hou me vast.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

Begin vorig jaar waagde hij zijn kans op de nationale televisie in de VTM Talentenjacht Lift You Up. Tijdens een auditie maakte hij diepe indruk op de jury met een nieuwe versie van het popnummer Ego Trip van Aaron Blommaert. Jordi van Het terug in de tijd. Dankjewel om te luisteren hier op deze dinsdag. Ik wens je allemaal nog een prettige avond toe. Blijf luisteren naar Radio Nova, je eigenzinnige radio. En graag tot donderdag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Op een spoedoverleg via videoconferentie hebben de asielministers van de EU-landen de plooien weer gladgestreken. Na de crisis in de Spaanse exclave Ceuta vlakbij Marokko, die aan enkele tientallen migranten het leven kostte, was er veel kritiek op het Spaanse migratiebeleid. Enkele Europese landen, Denemarken en Italië voorop, eisten zelfs sancties. Maar alle lidstaten hebben zich nu solidair getoond met Spanje. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft een eerste jaarhelft achter de rug met 70 miljoen euro verlies. En dat ondanks een stijgend aantal passagiers, meer vluchten en hogere inkomsten. De maatschappij mocht 4,5 miljoen reizigers vervoeren, maar leidt het verlies door externe factoren, zoals de hoge brandstofprijzen, de ebola-uitbraak in Afrika en de vele vakbondstakingen in ons land. Brussels Airlines kondigde eerder de aankoop van 2 extra toestellen aan, maar ziet zich genoodzaakt dat uit te stellen. In Pisa is er een aardbeving geweest met een kracht van 4,3. De beving zorgde volgens lokale autoriteiten kort voor paniek in de straten, maar er raakte niemand gewond. De trillingen waren ook voelbaar in Lucca en andere steden in Toscane. De lokale overheden lieten uit voorzorg enkele gebouwen ontruimen. Zaterdag was er in Napels, in het zuiden van het land, ook al een aardschok. De sterkste in 40 jaar. Daarbij raakten 26 mensen gewond. Net als gisteren was Jonathan Milan opnieuw aan het feest in de Ronde van Polen. Ook in rit 2 spurte de sterke Italiaan sneller dan de Fransman Manier en de rest van het peloton. Milan verstevigt dus ook zijn leiderspositie. De Ronde van Polen eindigt zondag. Met meer dan 30 graden vanmiddag is de tweede hittegolf van het jaar officieel. Maar vanavond en vannacht kan het nog flink donderen. En ook morgen begint met kans op regen, vooral in het westen. Later op de dag halen we dan weer 28 graden in het binnenland. Aan zee 24.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: Zo, dat was toch lekker grap.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Oh, goh, ja, makker. Zullen we eens een keer iets kunnen drinken? Dat zou deugd doen.
1: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
3: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
2: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Op een spoedoverleg via videoconferentie hebben de asielministers van de EU-landen de plooien weer gladgestreken. Na de crisis in de Spaanse exclave Ceuta vlakbij Marokko, die aan enkele tientallen migranten het leven kostte, was er veel kritiek op het Spaanse migratiebeleid. Enkele Europese landen, Denemarken en Italië voorop, eisten zelfs sancties. Maar alle lidstaten hebben zich nu solidair getoond met Spanje. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft een eerste jaarhelft achter de rug met 70 miljoen euro verlies. En dat ondanks een stijgend aantal passagiers, meer vluchten en hogere inkomsten. De maatschappij mocht 4,5 miljoen reizigers vervoeren, maar leidt het verlies door externe factoren, zoals de hoge brandstofprijzen, de ebola-uitbraak in Afrika en de vele vakbondstakingen in ons land. Brussels Airlines kondigde eerder de aankoop van 2 extra toestellen aan, maar ziet zich genoodzaakt dat uit te stellen. In Pisa is er een aardbeving geweest met een kracht van 4,3. De beving zorgde volgens lokale autoriteiten kort voor paniek in de straten, maar er raakte niemand gewond. De trillingen waren ook voelbaar in Lucca en andere steden in Toscane. De lokale overheden lieten uit voorzorg enkele gebouwen ontruimen. Zaterdag was er in Napels, in het zuiden van het land, ook al een aardschok. De sterkste in 40 jaar. Daarbij raakten 26 mensen gewond. Net als gisteren was Jonathan Milan opnieuw aan het feest in de Ronde van Polen. Ook in rit 2 spurte de sterke Italiaan sneller dan de Fransman Magnier en de rest van het peloton. Milan verstevigt dus ook zijn leiderspositie. De Ronde van Polen eindigt zondag. Met meer dan 30 graden vanmiddag is de tweede hittegolf van het jaar officieel. Maar vanavond en vannacht kan het nog flink donderen. En ook morgen begint met kans op regen, vooral in het westen. Later op de dag halen we dan weer 28 graden in het binnenland. Aan zee 24.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Op een spoedoverleg via videoconferentie hebben de asielministers van de EU-landen de plooien weer gladgestreken. Na de crisis in de Spaanse exclave Ceuta vlakbij Marokko, die aan enkele tientallen migranten het leven kostte, was er veel kritiek op het Spaanse migratiebeleid. Enkele Europese landen, Denemarken en Italië voorop, eisten zelfs sancties. Maar alle lidstaten hebben zich nu solidair getoond met Spanje. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft een eerste jaarhelft achter de rug met 70 miljoen euro verlies. En dat ondanks een stijgend aantal passagiers, meer vluchten en hogere inkomsten. De maatschappij mocht 4,5 miljoen reizigers vervoeren, maar leidt het verlies door externe factoren, zoals de hoge brandstofprijzen, de ebola-uitbraak in Afrika en de vele vakbondstakingen in ons land. Brussels Airlines kondigde eerder de aankoop van 2 extra toestellen aan, maar ziet zich genoodzaakt dat uit te stellen. In Pisa is er een aardbeving geweest met een kracht van 4,3. De beving zorgde volgens lokale autoriteiten kort voor paniek in de straten, maar er raakte niemand gewond. De trillingen waren ook voelbaar in Lucca en andere steden in Toscane. De lokale overheden lieten uit voorzorg enkele gebouwen ontruimen. Zaterdag was er in Napels, in het zuiden van het land, ook al een aardschok. De sterkste in 40 jaar. Daarbij raakten 26 mensen gewond. Net als gisteren was Jonathan Milan opnieuw aan het feest in de Ronde van Polen. Ook in rit 2 spurte de sterke Italiaan sneller dan de Fransman Manier en de rest van het peloton. Milan verstevigt dus ook zijn leiderspositie. De Ronde van Polen eindigt zondag. Met meer dan 30 graden vanmiddag is de tweede hittegolf van het jaar officieel. Maar vanavond en vannacht kan het nog flink donderen. En ook morgen begint met kans op regen, vooral in het westen. Later op de dag halen we dan weer 28 graden in het binnenland. Aan zee 24.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De natuurbrand in de regio Noord-Limburg in Nederland breidt niet langer uit. Tientallen brandweerkorpsen hebben na anderhalve dag werk kunnen voorkomen dat het vuur overslaat naar een vlakbijgelegen tweede bos. Toch noemen de autoriteiten de brand niet onder controle, omdat aangekondigde nachtelijke windstoten het vuur weer zouden kunnen doen oplaaien. Meer dan 100 hectare natuurgrond is al in rook opgegaan. Twee jongeren met Belgische nationaliteit liggen in het ziekenhuis in de Franse Pyreneeën nadat ze tijdens een trektocht getroffen zijn door een blikseminslag. Een van beiden, een jongen van 14, kreeg daarbij ook een hartstilstand. De jongen van 21 liep brandwonden op. De twee maakten deel uit van een groep van 15 wandelaars die een uitstap maakten op 2700 meter hoogte. Winkelketen Aldi gaat de promotieprijzen van de verse producten in zijn digitale folder niet langer verbergen. Sinds enkele maanden stonden die prijzen geblurred tot de zondag voor de promotieweek. Bedoeling was zo concurrerende supermarkten minder inkijk te geven in de acties en minder tijd om hun prijzen aan te passen. Aldi stopt daar nu mee door de vele negatieve reacties van zijn klanten. In de Tour de France Femme is er een nieuwe gele truidraagster. De Zwitserse Marlene Reusser maakte in de bijna 10 kilometer lange tijdrit haar favoriete rol waar. Reusser, die ook wereldkampioene is in dezelfde discipline, was 4 seconden sneller dan de Nederlandse Nooyen. Lotte Klaas was beste Belgische op plaats 8. Uitredend toerwinnares Ferrand Prévot verloor meer dan 2 minuten. Reusser heeft in het klassement nu 14 seconden voorsprong op Demi Vollering. En in Bari, in het zuiden van Italië, heeft een vrouw haar winnend loterijbiljet ter waarde van 1 miljoen euro onverhoopt teruggekregen dankzij de hulp van een team vuilnisophalers. Ze had haar lotje onwetend in de prullenbak van de krantenwinkel gegooid. Toen een familielid haar wees op de winnende nummers, was de prullenbak al opgehaald door de afvaldienst. Daarop alarmeerde ze het bedrijf en na een dag zoeken dook het lot onbeschadigd op tussen een berg afval. De vrouw heeft beloofd de vuilnismannen een flinke beloning te geven. Tijdens de nacht kans op regen en gedonder. Ook in de ochtend kan nog een bui vallen, vooral in het westen. Later op de dag dan tot 24 graden aan de kust en tot 27 in het centrum.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

Ik snap dat jij getwijfeld hebt. Je bent al veel te vaak gekwetst. Dus waarom zou je heel je hart nu geven? Maar echt, dan ken je mij nog niet. Ik ben geen vreemde van verdriet. Ik vlug niet, zo sta ik niet.

je heeft gezegd. Die gast, daar blijf je beter weg. Want dan heb je mij nog steeds niet leren kennen. Ik ben meer dan je hebt gehoord. Gooi mij niet zomaar overboord. Geloof me, schat,

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: De natuurbrand in de regio Noord-Limburg in Nederland breidt niet langer uit. Tientallen brandweerkorpsen hebben na anderhalve dag werk kunnen voorkomen dat het vuur overslaat naar een vlakbijgelegen tweede bos. Toch noemen de autoriteiten de brand niet onder controle, omdat aangekondigde nachtelijke windstoten het vuur weer zouden kunnen doen oplaaien. Meer dan 100 hectare natuurgrond is al in rook opgegaan. Twee jongeren met Belgische nationaliteit liggen in het ziekenhuis in de Franse Pyreneeën nadat ze tijdens een trektocht getroffen zijn door een blikseminslag. Een van beiden, een jongen van 14, kreeg daarbij ook een hartstilstand. De jongen van 21 liep brandwonden op. De twee maakten deel uit van een groep van 15 wandelaars die een uitstap maakten op 2700 meter hoogte. Winkelketen Aldi gaat de promotieprijzen van de verse producten in zijn digitale folder niet langer verbergen. Sinds enkele maanden stonden die prijzen geblurred tot de zondag voor de promotieweek. Bedoeling was zo concurrerende supermarkten minder inkijk te geven in de acties en minder tijd om hun prijzen aan te passen. Aldi stopt daar nu mee door de vele negatieve reacties van zijn klanten. In de Tour de France Femme is er een nieuwe gele truidraagster. De Zwitserse Madeleine Royster maakte in de bijna 10 kilometer lange tijdrit haar favoriete rol waar. Royster, die ook wereldkampioene is in dezelfde discipline, was 4 seconden sneller dan de Nederlandse Nooyen. Lotte Klaas was beste Belgische op plaats 8. Uitredend toerwinnares Ferrand Prévot verloor meer dan 2 minuten. Royster heeft in het klassement nu 14 seconden voorsprong op Demi Vollering. En in Bari, in het zuiden van Italië, heeft een vrouw haar winnend loterijbiljet ter waarde van 1 miljoen euro onverhoopt teruggekregen dankzij de hulp van een team vuilnisophalers. Ze had haar lotje onwetend in de prullenbak van de krantenwinkel gegooid. Toen een familielid haar wees op de winnende nummers, was de prullenbak al opgehaald door de afvaldienst. Daarop alarmeerde ze het bedrijf en na een dag zoeken dook het lot onbeschadigd op tussen een berg afval. De vrouw heeft beloofd de vuilnismannen een flinke beloning te geven. Tijdens de nacht kans op regen en gedonder. Ook in de ochtend kan nog een bui vallen, vooral in het westen. Later op de dag dan tot 24 graden aan de kust en tot 27 in het centrum.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: De natuurbrand in de regio Noord-Limburg in Nederland breidt niet langer uit. Tientallen brandweerkorpsen hebben na anderhalve dag werk kunnen voorkomen dat het vuur overslaat naar een vlakbijgelegen tweede bos. Toch noemen de autoriteiten de brand niet onder controle, omdat aangekondigde nachtelijke windstoten het vuur weer zouden kunnen doen oplaaien. Meer dan 100 hectare natuurgrond is al in rook opgegaan. Twee jongeren met Belgische nationaliteit liggen in het ziekenhuis in de Franse Pyreneeën nadat ze tijdens een trektocht getroffen zijn door een blikseminslag. Een van beiden, een jongen van 14, kreeg daarbij ook een hartstilstand. De jongen van 21 liep brandwonden op. De twee maakten deel uit van een groep van 15 wandelaars die een uitstap maakten op 2700 meter hoogte. Winkelketen Aldi gaat de promotieprijzen van de verse producten in zijn digitale folder niet langer verbergen. Sinds enkele maanden stonden die prijzen geblurred tot de zondag voor de promotieweek. Bedoeling was zo concurrerende supermarkten minder inkijk te geven in de acties en minder tijd om hun prijzen aan te passen. Aldi stopt daar nu mee door de vele negatieve reacties van zijn klanten. In de Tour de France Femme is er een nieuwe gele truidraagster. De Zwitserse Marlene Reusser maakte in de bijna 10 kilometer lange tijdrit haar favoriete rol waar. Reusser, die ook wereldkampioene is in dezelfde discipline, was 4 seconden sneller dan de Nederlandse Nooyen. Lotte Klaas was beste Belgische op plaats 8. Uitrijdend toerwinnares Ferrand Prévot verloor meer dan 2 minuten. Reusser heeft in het klassement nu 14 seconden voorsprong op Demi Vollering. En in Bari, in het zuiden van Italië, heeft een vrouw haar winnend loterijbiljet ter waarde van 1 miljoen euro onverhoopt teruggekregen dankzij de hulp van een team vuilnisophalers. Ze had haar lotje onwetend in de prullenbak van de krantenwinkel gegooid. Toen een familielid haar wees op de winnende nummers, was de prullenbak al opgehaald door de afvaldienst. Daarop alarmeerde ze het bedrijf en na een dag zoeken dook het lot onbeschadigd op tussen een berg afval. De vrouw heeft beloofd de vuilnismannen een flinke beloning te geven. Tijdens de nacht kans op regen en gedonder. Ook in de ochtend kan nog een bui vallen, vooral in het westen. Later op de dag dan tot 24 graden aan de kust en tot 27 in het centrum.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is
1: Nova.
0: Radio Nova.
2: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste onderwerpen.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.